0: in dat systeem.
1: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
0: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
2: Ja. Ik wil nog heel even terug naar het jaar 44 en de internationale
3: Bretton Woods, afspraak.
2: Ja. Bretton Woods, even voor de luisteraar ook voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide. Mm-hmm. En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren ja. bij de overheid. Ja. Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud. Ja.
0: Even om aan te sluiten bij wat Eden zegt, en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods, dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Mm-hmm. En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leidend tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakte dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie
3: dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
0: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30. Ja. En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen. Ja.
3: En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust, lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
0: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Want dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland die bijdroegen aan de verarming van het land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
3: niet?
0: Veel. Ja? Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Mm-hmm. Dat is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die het toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook 2 oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog, de Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
3: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat was dat niet in vraag?
0: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. Het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
3: goed gekomen voor Amerika. Of goed gekomen voor de wereld.
4: Ja. Uiteindelijk, ja, denk ik dat. Ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd er ingerend. Ja. dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk we hebben gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af, hè, of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen, ja, of flexibele wisselkoersen.
2: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen.

0: kansen gekregen. Maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden. En wij wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
1: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden. Hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business University. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: BNR@Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden. En er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag. 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over wat er allemaal speelde op Bitcoin 2026 in Las Vegas. En we vragen aan onze analist of de beste maand voor Bitcoin in lange tijd het einde betekent van de bear market waar we nu al een tijdje in zitten. Dit is CryptoCast 428 en ik heb mijn co-host Kim Snijder. Goed dat je er bent. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Je bent Web3 Enterprise Lead bij Deloitte en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen in Las Vegas, ja, de stad van de showbiz, maar ook de stad van de jaarlijkse Bitcoin-conferentie. Die heet dan Bitcoin 2026 in dit geval. En onder meer de zoon van president Donald Trump sprak er en een hele hoop hotemetoten uit de Bitcoin-wereld, eigenlijk zoals ieder jaar. Maar Kim, als we dan even een stapje terug doen, wat is dit precies voor conferentie? Het is de grootste Bitcoin-conferentie ter wereld ieder jaar. Is dat dan een plek waar iedereen samenkomt en echt heel veel inhoudelijke zaken gaat bespreken? Of is het ook vooral een marketingfeestje? Hoe moet ik het een beetje zien?
7: Ja, ik denk dat je het goed kan zien als een mix, hè, van een soort van vakbeurs. Het is ook een netwerkplek en het is ook een podium voor grote aankondigingen. En ja, eerlijk is eerlijk, er is ook flink wat marketing en hype. De inhoud en hype lopen hier dus eigenlijk door elkaar heen. Je zou het een beetje kunnen zien als Davos, wat we hier kennen in Europa, wat ook hele grote conferenties zijn. Maar dan eigenlijk meer mensen met hoodies en ook de hardware wallets.
6: Ja, precies. Jij bent dan voor die lood Deloitte professioneel met Web3, met blockchain, met Bitcoin misschien ook wel bezig. Is dit dan iets waar jij ook een beetje zo met een schuin oog naar kijkt? Of is dit iets, ja, dat kan je een beetje links laten liggen?
7: Ja, zeker met een schuin oog. Juist omdat je hier goed kan zien waar de sector naartoe wil. En ook eigenlijk Amerika daar best wel natuurlijk in voorop loopt. Ja. En ook heel uitgesproken over is. Niet per se vanwege technische aankondigingen, zou ik zeggen, maar meer om dus de signalen eromheen. Dus wie staat er op het podium? Welke verhalen domineren nu eigenlijk de markt? En ik denk zeker mensen binnen de cryptowereld die volgen dit allemaal nauw.
6: Ja.
7: En dit soort conferenties geven vaak een gevoel dus van waar die sector naartoe beweegt. En je ziet ook dat er eigenlijk steeds meer professionele spelers ook naar deze conferenties toe gaan.
6: Ja, dus eigenlijk bijna een soort even een thermometer, jaarlijks thermometertje in het water. Wat gaat er in Amerika allemaal om in de hoofden van bitcoiners en de hoofden van de professionele wereld? Interessant. Laten we dan maar even gewoon met de olifant in huis beginnen. Toch, het zoontje van Donald Trump stond er weer. Ook een deel van de regering was er. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar eerst even die Eric Trump. Wat had hij precies te melden?
7: Ja, Eric Trump was zeer uitgesproken. Het was echt wel een beetje die klassieke conferentie Bitcoin-energie die hij daar op het podium neerzette. Hij noemde deze periode eigenlijk een van de beste periodes ooit voor Bitcoin. Hij is erg bullish. Hij voorspelt zelfs dat Bitcoin richting de 1 miljoen kan gaan. En hij benadrukte ook dat Bitcoin erg onafhankelijk is van oorlogen en overheden. En uiteraard zit hier natuurlijk ook een ontzettend politiek randje aan om de positionering van de VS als een soort van crypto-hoofdstad neer te zetten. En ook enigszins wat antibanken sentiment, wat natuurlijk bij dit publiek, de Bitcoin-aanhangers, juist heel erg goed valt.
6: Ja.
7: Dus hij doet niet echt een analyse, maar hij doet meer een overtuiging op het podium dat precies. Bitcoin zo fantastisch is.
6: Ja, we weten natuurlijk ook dat hij zijn eigen bedrijf American Bitcoin heeft, een Bitcoin mining bedrijf. Hij heeft een deel van de inboedel van Hut 8 overgenomen. Die zijn nu vooral AI aan het doen. Doet ongelooflijk goed op de beurs. En American Bitcoin, misschien wat minder. Maar het zegt wel weer wat. En Trump-telg is er weer bij. Vorig jaar kroonde Donald Trump zichzelf eigenlijk Bitcoin-president, zou ik maar willen zeggen. Crypto-president. Wat is daar nu nog van waar? Staat dat imago nog van de regering Trump?
7: Ja, ik denk dat het imago nog steeds wel leeft. Het is denk ik iets genuanceerder geworden. Trump en ook zijn team daaromheen spreken zich nog altijd positief uit over Bitcoin en over innovatie in de bredere zin. Maar tegelijkertijd blijft regelgeving natuurlijk ook op dit moment nog een lastig onderwerp. De overheid wil ook een bepaalde controle behouden. Dus er is een pro-crypto toon eigenlijk in die hele marketing daaromheen. En ik denk in de praktijk is men gewoon nog heel erg zoekende naar die balans.
6: Ja, wat dan opvalt inderdaad, als we naar de regering Trump kijken, de acting attorney general is er. Dus dat is een soort waarnemend procureur-generaal, als ik het een beetje vertaal. Nou, in ieder geval onderdeel van het ministerie van Justitie. Die komt daar dan spreken. Voorzitter Paul Atkins van de Security and Exchange Commission. Dus de belangrijkste toezichthouder op cryptogebied. Ja, we zeiden net voor we de uitzending begonnen, Kim. Je kan je niet voorstellen dat Laura van Geest, voorzitter van de AFM, de Nederlandse toezichthouder, headliner is op een Bitcoin-conferentie hier in Nederland. Die er echt wel groot zijn. Dat zegt toch ook wel wat, dat ze in Amerika echt met crypto bezig zijn op dit niveau.
7: Zeker, en ik denk zijn aanwezigheid. Het gaat natuurlijk vooral ook om te kijken naar, kan er een vriendelijk reguleringsklimaat neergezet worden? Duidelijke regels vooraf, dat iedereen ook weet in deze markt waar hij of zij aan toe is. En dus ook de VS positioneren als een plek waar crypto echt kan groeien. Dus zijn aanwezigheid daar is zeer belangrijk. En ook dat dus de Amerikaanse toezichthouder veel dichter op de sector zit dan voorheen. Dus ik vind dat wel echt mooi om te zien eigenlijk, dat zij samen daar op één podium eigenlijk ook kunnen staan.
6: Ja, dan inmiddels vaste prik op dit soort conferenties, Michael Saylor. Misschien wel de koning van de grote speeches, de grote woorden. Sloeg ook weer op de trom met zijn welbekende strategy praatje. Het is natuurlijk de man van inmiddels 65 miljoen aan Bitcoin op de balans. Wat had hij te melden? Was het veel nieuws?
7: Nou, eigenlijk bracht hij zijn bekende verhaal dat Bitcoin de ultieme store of value is en dat het alleen maar omhoog kan gaan.
6: Ja.
7: Ik denk wel, hij blijft een favoriet bij het publiek. En ik denk ook in die zin, hij heeft een enorm track record opgebouwd. Hij is een van de grootste Bitcoin-investeerders. Maar zijn voorspellingen, die zijn wel echt heel erg extreem. Dus ik denk dat heel veel mensen dat wel met een korreltje zout nemen.
6: Ja. Precies, het is af en toe vind ik het moeilijk om hem nog serieus te nemen. Maar tegelijkertijd vindt hij iedere keer weer een buidel met geld om voor miljarden aan Bitcoin te kopen. Dus het is bijzonder hoe deze man opereert. Jij bent vanuit Deloitte veel bezig met tokenisering, met alles wat misschien in de zakelijke wereld kan gaan verrijken op het gebied van blockchain, crypto. Is dit dan nog interessant? Heb jij dingen gezien waarvan je dacht, dit is gaaf om even te noemen?
7: Ja, kijk, tokenisering is het digitaliseren van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed op de blockchain. En dat is zeker het thema op dit moment. En wat je vooral ziet is dat grote financiële partijen hiermee bezig zijn. En het wordt ook heel erg concreet en veel concreter dan eerdere crypto-hypes. Zoals bijvoorbeeld allerlei verschillende memes die er waren die dan niet een bepaalde achterliggende waarde hebben. Dus op deze conferentie leeft dat ook zeker. Maar wel echt een stuk minder dan Bitcoin zelf. Omdat dit is echt de Bitcoin-conferentie van het jaar. En je ziet op andere events dat daar meer aandacht is voor onderwerpen zoals tokenisering.
6: Ja.
7: Met name denk ik omdat het dus wat minder sexy is dan memecoins. Maar de echte aansluiting bij tokenisering zit natuurlijk wel echt met die financiële wereld. En je ziet wel dat die financiële wereld nu aanwezig is op deze conferentie.
6: Ja, en misschien kunnen we dan het onderscheid maken dat Bitcoin meer een asset is waar de financiële wereld toch ook wel geïnteresseerd in is op een bepaalde manier. Je ziet met ETF's, de Bloomberg-analisten waren er, die hadden hele grote woorden over de lancering van die Bitcoin-ETF's. Een van de succesvolste ooit in de geschiedenis van dit instrument, de ETF dus. We gaan het zo nog hebben over de Tsjechische Centrale Bank, maar de kant van tokenisering, dat zit toch misschien dan meer bij Ethereum, bij andere netwerken die toch iets minder met Bitcoin te maken hebben, dus iets minder op deze conferentie.
7: Ja, dat klopt. Ja. Daar heeft het zeker mee te maken.
6: Goed, nou ja, belofte maakt schuld. De Tsjechische Centrale Bank. We hebben het dan over Aleš Michel. Ongelooflijk ingewikkelde Tsjechische naam. Maar hij is directeur van de Centrale Bank van Tsjechië. Een van de eerste centrale bankieren die openlijk met Bitcoin bezig is. Ook nog een Europees land, dus dat is wel bijzonder. Hij gaf een keynote op deze conferentie over zijn experiment met Bitcoin in de portfolio van de Centrale Bank. Hoe zag dat eruit? Wat had hij te melden?
7: Ja, zij hebben dus een experiment gedaan om te onderzoeken of er een klein percentage bitcoin zou kunnen helpen bij spreiding van risico bij de centrale bank. En daarbij hebben ze natuurlijk gekeken hoe volatiel en hoe betrouwbaar is het als een reserve. Maar ook natuurlijk met name wat zijn de risico's voor een centrale bank. Uiteraard heel belangrijk voor hun. En ja, hij had eigenlijk een hele eerlijke conclusie dat het echt heel erg interessant is als diversificatie. Maar dat het wel echt extreem risicovol is. Ja. En hij zei eigenlijk letterlijk, Bitcoin kan veel waard worden, maar het kan ook naar nul gaan. Ja. En ik denk dat daar de grootste hurdel zit. Dus voor centrale banken is Bitcoin geen zekerheid, maar zou het dan eerder een experiment zijn.
6: Precies, ja. En je ziet ook dat de Tsjechische Centrale Bank sowieso wel experimenteert met iets meer dan alleen staatsobligaties bijvoorbeeld aanhouden. Zij zijn ook bezig met goud bijvoorbeeld, met aandelen. Dus 1% of een paar procent bitcoin kan er dan een verschil in maken. En dat was eigenlijk wat hij vertelde. Ja, soortgelijke experimenten zie je wel af en toe bij overheden. Komen ze dan, denk je, uit bij soortgelijke conclusies? Is dit een heel uniek verhaal?
7: Ja, ik denk dat er meerdere overheden zijn die experimenteren, maar dat natuurlijk niet zoals nu gebeurd is zo open zeggen. De meeste centrale banken zijn natuurlijk ook heel erg voorzichtig. Ze hebben ook een bepaalde rol natuurlijk te vervullen, wat heel logisch is. Ik denk dat heel veel landen Bitcoin wel echt als speculatief zien en niet als een stabiele reserve zoals goud. Hè. Michael Saylor denkt daar anders over. Ja. Maar, en dat er best wel wat kleine experimenten worden gedaan en dat die ook wel steeds vaker zullen voorkomen. Maar grootschalige adoptie en allocatie door centrale banken ligt denk ik voorlopig niet voor de hand. Dus wat meer tests, maar niet echt een hele snelle grote doorbraak dat ze dat op de balans gaan zetten.
6: Precies. Nou, dit idee staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Goed, alles van deze conferentie is terug te vinden op YouTube. Dus als je daar zin in hebt, ga lekker alles terugkijken. Best interessant, maar ook inderdaad veel groter worden. Een marketingfeestje, et cetera. Wat misschien nog wel veel interessanter is, dat is dit onderdeel van deze uitzending. Want we gaan eens kijken naar de prijzen. En dat doen we met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim, hallo.
8: Hallo Daniel.
6: Ja, ik kijk naar de koers en ik zie bijna $80.000. Nou ja, vorige week stonden we rond de $75.000. Dus waarom trekt de prijs zo aan, Tim? Dit is eigenlijk goed nieuws, toch?
8: Het is zeker goed nieuws. Het is wel mooi om te zien. Ja, ik denk dat de voornaamste reden dat Bitcoin zo hoog staat is dat het heeft zijn momentum weer teruggevonden. Sinds eind maart ging de prijs 4 weken op rij best wel stabiel omhoog. En die stijging is zich gewoon eigenlijk aan het voortzetten. Zoals je al zei, we hadden een kleine terugval onder de $75.000. En dat was vooral een dip die ik toeschrijf aan volatiliteit. Weet je, dat je een paar dagen ongeveer 5% omlaag gaat, is niet heel ongewoon. En is niet per se door een ontwikkeling veroorzaakt. Maar we gaan nu wel weer lekker omhoog. En als je kijkt naar een verklaring buiten de cryptomarkt, dan zie je vooral de aanhoudende correlatie met de aandelenmarkt. De Nasdaq maakte afgelopen maand de grootste stijging door sinds oktober 2002. Dat is gewoon echt niet niks. Dat is een idiote stijging. En puur prijstechnisch is het dus logisch dat de cryptomarkt ook wel een beetje meeveert op die euforie in de aandelenmarkt.
6: Ja, maar dat moet je me dan toch even uitleggen, Tim. Want als ik naar het nieuws kijk, dan staat het vol doom en gloom. Er is hartstikke veel onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Iran. Dat zei trouwens ook Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn speech afgelopen week bij dat rentebesluit. toch lijkt niemand op de financiële markten zich daar wat van aan te trekken. Iedereen drukt gewoon blind op de koopknop. En dat geldt dan ook voor Bitcoin. Hoe komt dat in hemelsnaam?
8: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu in zitten. Als je die Nasdaq zo ziet bewegen, dan ja, kun je niets anders doen dan concluderen dat het de financiële markten helemaal niks uitmaakt dat Powell duidt op al die onzekerheid. Dus ja. dat zeg je goed. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo gek, want als je kijkt naar het verwachte rentepad, dat is in de afgelopen maanden helemaal niet veranderd. En financiële markten kijken natuurlijk vooral naar dat rentepad. Als de rente omlaag gaat, is dat positief. Als de rente omhoog gaat, is dat negatief. En momenteel is dat rentepad al praktisch maandenlang ongewijzigd. Niemand verwacht eigenlijk meer echt een renteverlaging of een renteverhoging voor de rest van het jaar. Afgelopen donderdag zagen we inflatiecijfers, de PCE-cijfers, waar de Fed vooral naar kijkt, die waren keurig in lijn. Ja. Op basis van de jobless claims zien we ook een relatief sterke arbeidsmarkt. Dus eigenlijk, ja, er is ook niet zo heel erg veel aan de hand qua verwachtingen en niet zoveel aan de hand qua economische data. Dus die neutraliteit van de Fed die je dan nu dan ziet, ondanks de situatie in het Midden-Oosten, brengt best wel wat rust.
6: Ja, kunnen we dan ook voorzichtig, maar optimistisch de bear market een beetje vaarwel zeggen, waar we toch met de hele cryptomarkt een beetje in zitten, dat negatieve sentiment?
8: Nou, ik zou misschien zelfs iets verder durven gaan. En ik zou misschien wel durven zeggen dat ik de bearmarkt al vaarwel heb gewenst. Ja, we zitten nu natuurlijk dan rond de $80,000. En dat is wel een punt waar we al een paar weken lang naar kijken. Waar we al een paar weken lang op hopen. En dan gebeurt dat uiteindelijk. En dan, nou ja, valt er wel wat te vieren. En ik denk ook dat gepaard met die viering kun je dus de bearmarkt vaarwel wensen. Ja, bij Amdax hebben we een algoritme lopen waarbij Bitcoin op specifieke momenten wordt verkocht en ook weer wordt aangekocht. Ja. Nou, is dat algoritme in oktober vorig jaar volledig uitgestapt op $106,000.
6: Goeie keuze geweest.
8: Is het maandenlang blijven zitten? Ja, is het maandenlang blijven zitten in euro's en is hij 2 weken geleden weer ingestapt op $75,000. Ja, dat zit hem vooral in de positieve prijstrend dat we nu weer zijn ingeschaald. Er zijn natuurlijk heel veel meer ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de prijs, maar ja, dat hebben ze dus momenteel niet. Dus ik denk dat we gewoon positief kunnen zijn. En ja, ik grijp zelf dus dit moment aan, nadat zo'n algoritme na 6 maanden in euro's en 30% lager weer aankoopt, ja, dat de bearmarkt nu wel weer even voorbij is.
6: Ja, tot slot dan even, als we kijken naar altcoins, we hebben het nu vooral over Bitcoin, maar al het andere, ja, dat ziet er toch niet heel rooskleurig uit, Tim? Of ben ik dan iets te negatief? Solana op $84, Ethereum $2,300, ja, dat is toch niet geweldig?
8: Nee, de altcoin-markt is momenteel nog niet echt mee aan het opveren. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de Bitcoin-dominance redelijk vlak ligt. Natuurlijk is die in de afgelopen maand wel weer lichtjes omhoog gegaan. Maar we zien wel dat de hoeveelheid waarde die Bitcoin vertegenwoordigt in de totale cryptomarkt niet per se heel erg hard oploopt. Ja. Dus ja, de altcoins hebben niet een hele sterke, ja, bounce of herstel, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ze gaan ook niet heel veel verder onderuit. Nou wil ik natuurlijk ook niet zeggen dat als het einde van de bearmarkt in zicht is, dat we dan direct in een bullmarkt zitten. Want daar is wel iets meer voor nodig dan alleen het beslechten van de $80,000 grens.
6: Precies, oké. Nou, het sentiment is op zijn minst neutraal en misschien toch wel een beetje positief. Merk ik uit jouw woorden. Dankjewel in ieder geval voor dit moment. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Kim, en wij gaan nog even door met toch eigenlijk wel meer positief nieuws. Want Amerikaanse senatoren hebben een akkoord bereikt over de Clarity Act. Dat schrijft Bloomberg in ieder geval. Onderhandelingen over de Amerikaanse cryptowet waren eerder in een impasse geraakt. Toen dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over die stablecoin yield. Rente op stablecoins. Heel vervelend onderwerp. Eerst maar eens even die yield. Die rente over die stablecoins. Waarom was dat zo'n ingewikkeld onderwerp?
7: Ja, kijk, de cryptobedrijven die willen dat heel erg graag aanbieden, want dat is aantrekkelijk als gebruiker. Dus als jij je stablecoins hebt staan bij een specifieke exchange, ja, dan geven ze daar een bepaalde rente over.
6: Ja, en
7: als
6: crypto dollars gewoon.
7: Precies, dat zijn je crypto dollars. En als jij daar geen rente over krijgt, is natuurlijk ook de kans groot dat je het om gaat zetten weer naar gewone dollars en het terugstuurt naar je bank, omdat je daar wel rente krijgt. Ja. Maar je wilt graag daar aanhouden om bijvoorbeeld weer, als er bepaalde koerswijzigingen zijn, weer te kunnen investeren in bepaalde cryptovaluta. Ja, en de banken zien dat eigenlijk als een directe concurrentie, want het geld stroomt dan weg uit het traditionele systeem. En dus de kern van dit conflict zit eigenlijk in dat banken zeggen, het lijkt op een spaarrekening wat de cryptomarkt aanbiedt. Dus dat moet gereguleerd worden. Ja, en de cryptosector zei eigenlijk, ja, het is innovatie. Dit is helemaal geen bankair product.
6: Ja, klassieke strijd tussen de oude en de nieuwe wereld. De financiële wereld, zou ik maar zeggen. Even misschien nog kort, de Clarity Act. Waarom vinden we dat allemaal zo interessant en belangrijk om te volgen?
7: Ja, omdat net zoals hier in Europa hebben we de Market in Crypto Asset Regulation. En je ziet dat daardoor er kaders zijn waarin de cryptobedrijven kunnen bewegen. Maar ook de traditionele financiële instellingen zich gaan bewegen. En dat zien we in Amerika ook gebeuren. En zolang die duidelijkheid er niet is, weten bijvoorbeeld cryptobedrijven niet binnen welke kaders ze kunnen acteren. En hetzelfde geldt ook voor de traditionele financiële wereld. Ja. Wat kunnen wij wel of niet met crypto gaan doen? Dus het is heel belangrijk voor die markt om verder volwassen te worden.
6: Precies, ja, hoog nodig. Wie trekt er nu aan het kortste eind? Want voor de duidelijkheid, die wet is er dus nog niet helemaal doorheen. Door het Senaat. Maar wie hebben er nu gewonnen, tussen aanhalingstekens? De banken of de cryptobedrijven?
7: Ja, dat is wel een mooie vraag, Daniel. Ik denk cryptobedrijven, die kunnen nu eigenlijk ook iets gaan doen wat op een spaarrekening lijkt.
6: Ja.
7: Ze komen in hetzelfde soort speelveld eigenlijk terecht. En er komt meer concurrentiedruk voor de banken. Uitstroom van het geld speelt daarbij dus een belangrijke rol. En als crypto op een bank gaat lijken, dan gaat de toezichthouder zich dus ook zo gedragen als dat ze dat nu bij een bank doen. Dus je zou kunnen zeggen, cryptobedrijven krijgen meer legitimiteit en mogen doorgaan met wat ze doen, wel onder bepaalde voorwaarden en regels. Ja, voor de banken geldt, die kregen al meer toezicht. En die kunnen dit natuurlijk ook aanbieden. Maar dat is dan wel weer op een andere manier extra producten.
6: Precies.
7: Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik zeggen dat de cryptobedrijven op dit moment toch wel iets meer winnen. Omdat met name hun businessmodel overeind blijft.
6: Ja, en die hebben de wind mee, concludeerden we net al, van de regering Trump. Dus dat is misschien lachen in de lijn der verwachting. Coinbase is een van de grote cryptobedrijven in Amerika die trok echt deze car, de lobbycar, zou ik maar willen zeggen. Hebben zij al gereageerd als bedrijf?
7: Ja, zeker. En voor hun was dit inderdaad een heel belangrijk punt. Zij wilden heel graag juist duidelijkheid. Met name zit dat dus ook op dat businessmodel en ook de producten die zij kunnen bouwen. En hun reactie is eigenlijk heel positief. Ze steunen het compromis zeker. Ze zien het ook als een stap richting een meer volwassen regelgeving. En hopen ook dat de wet nu eigenlijk ook snel aangenomen gaat worden. Want daar zitten we nog wel op te wachten. Het is nog wel een tussenfase.
6: Precies. Ja. Gaat dit dan ook wat doen in het grotere plaatje als we naar stablecoins kijken? Dat is ook iets waar jij met je werk veel mee bezig bent, ongetwijfeld. Dan natuurlijk wel in Europa en niet per se in de VS. Maar wij gebruiken hier grotendeels ook dollar stablecoins. Vinden we allemaal zeker als consumenten belangrijk. Als die Clarity Act er doorheen is dat dan groot nieuws voor het concept stablecoin?
7: Ja, dat verwacht ik wel. De sector krijgt hiermee meer legitimiteit.
6: Ja.
7: Grotere financiële partijen gaan nu dus, die stappen al in, maar die durven dan nog sneller in te stappen en ook producten daaromheen te ontwikkelen. Dus daarmee kan de markt verder groeien. Vooral dus in de betaal- en spaarsferen.
6: Ja.
7: Het wordt dus ook wel formeler en het wordt wat minder het Wilde Westen. Dus daar is denk ik altijd een tweeledigheid aan voor de crypto-aanhangers en meer de traditionele financiële aanhangers waar de wereld efficiënter mee kan worden met crypto. Dus de regulering remt misschien een beetje de hype, om het zo maar te zeggen. Maar het versnelt de adoptie.
6: Ja.
7: Dat is wel echt iets wat zeker is en wat ik ook in het dagelijks werk zie.
6: Ja. Goed, de soapserie Clarity Act die blijft maar doorgaan. Maar dit is in ieder geval een belangrijke stap die genomen wordt. En het zou zomaar kunnen dat hij dit jaar dan echt op het bureau van Donald Trump komt en definitief afgetekend gaat worden. Kim, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen in deze studio waar we nu zitten. Wie hebben we te gast? En het is toch wel van een bijzondere organisatie, zou ik willen zeggen.
7: Zeker, wij spreken straks met Mark Kemper. Hij is van de politie-eenheid Amsterdam.
6: Ja.
7: En we gaan het hebben over wat de politie doet met crypto. Dus welke onderzoeken en cases zijn er eigenlijk allemaal? En welke expertise hebben zij wel of niet in huis? En ik vind dat heel interessant. Welke crypto wordt er dan gebruikt in het criminele
6: circuit? Precies. Ja, hij is van het financiële superteam van de reserve. Van de recherche, moet ik zeggen. Inderdaad, je noemt het al. Gebruiken criminelen tegenwoordig Bitcoin? Gebruiken ze privacy coins? Gebruiken ze misschien wel stablecoins? Waar we het nu over hebben. Ik ben ook heel benieuwd. Waar kom je dan die crypto tegen? In wat voor delicten? Zijn het hardware wallets die onder een matras verstopt liggen? Of zijn het toch vooral munten die je uit blockchain-analyse kunt zien? Heb jij het idee dat de politie hier veel mee bezig is met crypto? Is dat een expertise die ze in huis hebben?
7: Ja, sinds de Dutch Blockchain Week vorig jaar hebben wij contact met de politie. En wij zien dat dus dat zij daar ontzettend veel expertise over hebben.
6: En jullie werken ook echt met ze samen?
7: Ja,
6: Deloitte,
7: Deloitte werkt met ze samen. En er zijn natuurlijk ook andere instanties zoals de FIOD en andere in Nederland die ook daar echt wel veel kennis over hebben. En ik wist dat niet eigenlijk tot een jaar geleden was ik daar niet mee bezig. Ja. Het is heel interessant om ook die andere kant van de medaille ook eens te horen en te zien.
6: Ja, het is 2026 en inmiddels hebben bijna alle kanten van de overheid best wel wat expertise en kennis in huis op het gebied van crypto. En dat is mooi om te zien. En nu komt de politie dat bij ons uitleggen in de CryptoCast. Goed, dat zometeen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Rusland verliest voor het eerst in lange tijd meer gebied dan het wint in Oekraïne. Wat is er aan de hand met Rusland? Ik vraag het zo aan oud-correspondent Hubert Smeets. Maar nu eerst, de ontwikkelingen tussen Amerika en Iran volgen zich in razend tempo op. De straat van Hormuz is technisch open, al blijft de doorvaart riskant. Volgens minister Rubio van Buitenlandse Zaken is operatie Epic Fury voorbij.
5: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace.
4: Ik praat erover met Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. Welkom, meneer van Leeuwen.
6: Dank u wel.
4: Fijn om u in de studio te hebben. Ook in de studio is onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo, Geert.
7: Hallo.
4: Ja. Eerst maar eens even het nieuws van beide kanten over Iran. Dat verandert ongeveer elke 6 minuten. En dan neem ik het waarschijnlijk nog aan de ruime kant. Waar staan we nu volgens u?
6: Ja. Goeie vraag. Nou ja, vanuit de NAVO gezien hebben we vanaf dag 1 gezegd deze operatie begon, de Amerikaanse oorlog met Israël tegen Iran. Dat wij het van uitermate groot belang vinden dat de nucleaire capaciteiten, de ballistische capaciteiten van Iran zouden worden uitgeschakeld. Dat is ook het officiële standpunt van de NAVO zover. Dus we hebben altijd gesteund de Amerikanen daarin, in die zin dat we hopen dat die operatie succesvol kan worden afgerond. En we zitten nu in die afrondende fase. Het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen in hoeverre dat gelukt is en wat voor afspraken ze verder gaan maken met Iran.
4: Hebt u enig idee van dat er is dus een 15-puntenplan op 1 A4'tje van Trump? Dat is een beetje de Amerikaanse stijl tegenwoordig. Het oorspronkelijke Iran-verdrag bestond uit 160 pagina's. Dus het geeft wel een beetje verschil aan. Maar wat heel veel bronnen zeggen is dat waarschijnlijk de sleutel zit in een soort geitenpaadje dat Amerika aan Iran biedt. Door te zeggen, ja, inderdaad, jullie hebben eigenlijk wel recht op kernenergie. Alleen we moeten heel goed toezicht gaan houden over hoe en wat doen we met die voorraad sterk verrijkt uranium. Is dat een handige aanpak?
6: Ja, ik vind het moeilijk te beoordelen wat er precies in staat. Wat ik weet is dat ze echt gericht zijn om Iran te stoppen met een nucleair programma. En ik kan me ook echt niet voorstellen dat er straks een deal ligt dat niet inhoudt dat Iran gestopt wordt in een nucleair programma.
4: Ja, oké. Rutte heeft als NAVO-baas altijd achter de oorlog gestaan, zoals Trump die heeft gevoerd. Waarom is het voor de NAVO zo belangrijk?
6: Nou ja, we hebben gezien tijdens die oorlog wat de impact is van Iran qua ballistische raketten. Ze hebben ook raketten afgeschoten die duizenden kilometers kunnen afleggen.
4: Maar zonder lading.
6: Ja, maar het gaat om het feit dat ze die technische capaciteit hebben. Dus ze hebben ballistische capaciteit ontwikkeld die ook Europa kan bereiken. Ook Amsterdam kan bereiken. Dat gekoppeld aan het feit dat Iran zeer dichtbij een nucleaire bom was. Ja, voor ons is het heel duidelijk, dat is een bedreiging voor Europa.
4: Ja, toen Trump begon aan zijn actie, toen was zijn argument eigenlijk anders. Dat wil zeggen, dit speelde wel, maar hij zei help is on the way, toen die enorme slachtpartij plaatsvond onder oppositie in Iran, toen de mensen daar met een paar duizend tegelijk werden vermoord. Daar horen we nou geen woord meer over. Kun je zeggen, dat regime zit er nog, Iran heeft wat dat betreft gewonnen?
6: Vanuit de NAVO kijken wij hoe verschrikkelijk ook wij die slachtoffers vonden van januari. En natuurlijk de decennia lange terreur.
4: En het gaat nu nog steeds door.
6: Precies, de constante uitmoorden van de eigen bevolking. En natuurlijk ook de terroristische activiteiten van Iran in de regio en daarbuiten. Maar vanuit de NAVO kijken we eigenlijk in eerste instantie puur naar dat nucleair en ballistische programma. Daar zit de dreiging voor ons in.
4: Ja. Hoe vervelend dat ook is, om het zomaar te zeggen, voor die bevolking.
6: Het is verschrikkelijk triest.
4: Het klinkt, als we het zo formuleren, wel harteloos, hoor.
6: Het is verschrikkelijk triest. Ja. Tienduizenden jonge vrouwen, mannen, die zijn vermoord omdat ze demonstreerden. Ja.
4: Ja, Europa heeft zich van meet af aan terughoudend opgesteld. We zeiden, we willen eigenlijk niet met deze oorlog iets te maken hebben. Want dat was een soort sleutel. Amerika had geen enkele bondgenoot van tevoren ingelicht, had Europa dus gelijk?
6: Nou kijk, Europa kijkt altijd naar dit soort dingen anders toe. Ten eerste, laten we eerlijk zijn, op militair.
4: Anders dan wie?
6: Anders dan Amerikanen.
4: Ja, ja.
6: Nou, laten we eerst ook vooropstellen dat Europa qua militaire capaciteit eigenlijk nooit in staat zou zijn geweest te doen wat Amerika nu doet. Dus we zouden nog eens die keuze hebben gehad. Ten tweede vraag ik me af, als de Europeanen werden geïnformeerd van tevoren, of ze hadden meegedaan, militair gezien.
4: Ja, want ik begrijp niet helemaal. Je hoeft het niet te vragen. Je kunt het in ieder geval meedelen. Zeg, dit zijn wij van plan. En dat had heel veel discussie weggenomen over of de NAVO dan misschien later assistentie moest gaan leveren. Of in die straat van Hormuz kwestie iets moest doen. Als je het van tevoren had gedeeld.
6: Nee, ik heb die discussie gevolgd. Ik begrijp dat het makkelijker zou zijn geweest. Prettiger zou zijn geweest voor verschillende van de bondgenoten. Wat wij begrijpen van de Amerikanen is dat ze het element of surprise wilden. Ze wilden verrassing. En daarom hebben ze getroffen. En ze hebben ze gaan opereren zonder overleg.
4: Ja. We hebben de kritiek daarop. En Trump zijn antwoord nu is dat hij iets doet wat hij eigenlijk al van plan was, hoor, denken we allemaal. Namelijk het weghalen van 5000 militairen uit Duitsland. Wat betekent dat voor ons?
6: Nou, laat ik vooropstellen dat wij vanuit de NAVO gezien heel graag zoveel mogelijk Amerikaanse troepen in Europa houden. Zowel conventioneel als nucleair. Zelfs met deze 5000 terugtrekking hebben we nog steeds meer troepen in Europa dan voor de Russische inval van 22. Dus dat gaat om 80.000, 90.000 Amerikaanse troepen. Dus dat vooropgesteld, we zijn er niet per se blij mee, maar het is wel iets wat behapbaar is. En dat past ook in onze plannen die we hebben gemaakt vorig jaar in Den Haag tijdens de NAVO-top. We hebben eigenlijk afgesproken, en dat is eigenlijk na decennia druk vanuit de Verenigde Staten van verschillende presidenten. We hebben hier ook president Obama gehad, zeer geliefd in Nederland, maar die noemde ons free riders.
4: Oh ja, maar ik herinner me dat al. Reagan begon daar al mee. Ja. Je kunt zeggen van Nixon. Vanaf Nixon, Reagan, al die presidenten sindsdien hebben altijd gezegd.
6: Zelfs Eisenhower heeft zelfs gezegd.
4: Ja, maar goed, in 1949 toen de NAVO werd opgericht, was het plan om ons te beschermen. Ja. Dat was een andere filosofie. Ja. Maar daarna heeft ongeveer elke president dat gezegd. Alleen Trump heeft het dan, als ik het zo mag zeggen, op zijn eigen manier geformuleerd.
6: Ja, zijn eigen stijl geformuleerd. En dat is wel aangekomen, want als je kijkt naar de Europese defensiebestedingen. Die zijn vorig jaar met 100 miljard toegenomen. We hebben daarna afgesproken dat we naar 3,5-5% van onze defensie-BNP gaan. Na de Russische inval, de grootste landoorlog op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog, zou je toch verwachten dat Europa zou gaan herbewapenen? Ja. Dat is niet gebeurd. Het is pas gebeurd bij president Trump.
4: Ja, maar je zou ook verwachten dat president Trump een ietsje minder assertieve formulering tegenover Europa had gehad in die kwestie Oekraïne. Want in feite is de Amerikaanse steun weggevallen en vervangen door gekochte steun van Amerika. Dat is een enorme stap.
6: Nou ja, vanuit de optiek van de Amerikanen, die inderdaad al tientallen jaar klagen over het gebrek aan meebetalen aan defensie door Europa, hebben ze helemaal gelijk in. Zit ook de frustratie van, ja, en waarom zouden wij nog voor Oekraïne moeten betalen?
4: Ja, ja, ja. Even zeggen, er is niet. We hebben het gevoel, heel veel mensen hebben het gevoel, dat er toch sprake is van een soort, een beetje echtscheidingsachtige situatie. En Wopke Hoekstra, commissaris. Wopke Hoekstra zei er gisteravond in de avondspits bij BNR dit over.
7: Een deel van de schade die met name door toedoen van de Amerikanen is aangebracht aan het huwelijk, dat heeft hele diepe sporen getrokken in Europese hoofdsteden. En dat betekent ook dat we gesprekken hebben die 2-3 jaar geleden totaal onmogelijk waren. Als het gaat over Europese defensiesamenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet in het Amerikaanse belang is. Dat het ook voor Europa beter zou zijn om Amerika dichtbij ons te houden. Maar ja, dat is een consequentie van de keuzes die Amerika bereid is te maken.
4: Bent u het mee eens?
6: Nee, ik kijk hier helemaal anders naar. Niet verrassend. Waar we het net over hadden gehad. In Amerika dat al tientallen jaren aandringt op meer defensiebesteding, hebben we in Den Haag bereikt. En we zien de eerste grote stappen, met name Duitsland, het Noorden en Nederland, op defensiebestedingen. Dus de Europese herbewapening is aan de gang. En dat gaat met een hoop geweld gepaard, of verbaal geweld gepaard. En heel veel mensen vinden dat heel vervelend. Maar wij vanuit de NAVO kijken daar doorheen en denken, ja, het is de eerste keer in zoveel jaar dat we eindelijk stappen zetten op defensie.
8: Okay. Ik geloof dat u gisteren nog contact heeft gehad met het Witte Huis. Een paar keer per week gebeurt dat, hè? Vanuit NAVO-hoofdkwartier.
6: Ja, we hebben geregeld contact met Washington.
8: Ja, nou ja, gisteravond zat u bij Eva. Toen zei u dat u vandaag nog contact had gehad. Dus het was gisteren. Nederland weet het al. Het is geen geheim. Maar heeft u het dan ook in zo'n gesprek, zonder in details te treden, maar over de tone of voice, zo van, Mr. President, als je nou ietsje aardiger ons aanspreekt op iets, dan zijn we misschien iets bereidwilliger.
6: Ja, daar ben ik heel terughoudend in. Want we zijn heel discreet over de gesprekken die we hebben. Niet alleen met de Amerikaanse president, maar natuurlijk ook met, waar twee weken geleden bij Erdogan. En we spreken met alle regeringsleiders. We vertellen nooit wat wij bespreken. Maar wat ik in zijn algemeenheid wel kan zeggen, dat je een sessie hebt voor de camera, waar je courteous bent en waar je weer omgangsvormen hebt. Maar je hebt ook sessies achter, buiten de camera, waar je hele directe goede gesprekken kan hebben. En dat hebben we met president Trump in Washington ook.
8: En dan gaat het ook over de tone of voice en hoe je Europeanen aanspreekt.
6: We hebben het over onze gezamenlijke doelen die we willen. En uiteindelijk wil president Trump één ding. Dat Europa eindelijk wakker wordt en zijn best gaat doen met defensiebestedingen. En daardoor ook een volwaardige partner gaat worden voor de Amerikanen. En niet alleen Amerika een volwaardige partner voor de Europeanen.
8: Ja. En dan maakt de tone of voice ook niet uit.
6: Nou, dat heb ik. Daar kijken wij doorheen. Want ik kijk alleen maar naar het hoofddoel. En het hoofddoel voor ons nu, de kwetsbaarheid van Europa op defensie, is zo enorm. En dan kijken we naar de kwetsbaarheid van Oekraïne. Voor beide hebben we Amerika keihard nodig. Want we zitten in het begin van de fase van wederopbouw op defensie. Dus we kunnen niet permitteren allerlei gedachten te hebben over tone of voice en hoe de boodschap wordt gebracht. De boodschap is terecht. En dat is de bottom line en daar zijn we naar aan het handelen.
8: Ja, we vragen het ook omdat we hadden het van tevoren ook over wat moet de rol van Oekraïne zijn in dit gesprek. Want het is geen NAVO-bondgenoot. Tegelijkertijd is het immens in de aandacht die het onze aandacht opslokt momenteel. Op het Europese continent ook. We hebben die persconferentie van Trump vorige week gehad na afloop van dat telefoongesprek dat hij met Poetin had. En ik ga het netjes formuleren. Een persconferentie vol met onwaarheden, halve onwaarheden. Er zaten een heleboel dingen bij die wij discutabel zouden vinden. En het leek erop dat die Zelensky weer naar die onderhandelingstafel probeert te dwingen, te krijgen. En Trump zegt ook, ja, Oekraïne, je staat er gewoon heel slecht voor. Je moet dat gaan inzien. Vindt Trump dat nou echt, dat Oekraïne niet de kaarten heeft, of is dit weer een of ander onderhandelingsspel?
6: Ja, wat ik denk, duidelijk is dat president Trump graag die oorlog ten einde wil brengen. Dat willen we allemaal. Wij vanuit de NAVO hebben altijd gezegd, ja, dat steunen we. Want deze oorlog moet op een gegeven moment gestopt worden. Maar altijd gezegd, het resultaat van het einde van die oorlog moet altijd zijn een soeverein, sterk, onafhankelijk Oekraïne dat zich in de toekomst zelf kan verdedigen en zijn eigen coalities mag kiezen en zijn eigen partners mag kiezen. Dus als dat de uitkomst is van het traject waar president Trump in zit, en dat kan ook weer op een bepaalde manier gaan, wat ruwer dan weg gewend zijn, kan ik mee leven als de uitkomst maar goed is.
8: Ja, maar u zei gisteravond ook nog bij Eva Jinek, Oekraïne is op dit moment totaal afhankelijk van Amerika.
6: Ja.
8: Als je kijkt naar welke aspecten?
6: Als je met name kijkt naar inlichtingen. Dus de intelligence die de Verenigde Staten geven over waar de Russen zitten, wat de Russen van plan zijn, wat de targets zijn. Dat komt allemaal afkomstig van, laat zeggen, 80-90% van de Amerikaanse partner.
8: Maar waarom zegt Emmanuel Macron dan begin dit jaar, oh, wij Frankrijk, we hebben 2/3 van de intelligence overgenomen van Amerika voor Oekraïne?
6: Ja, dat zou een mooie gedachte zijn.
4: Maar het is niet waar, zeg.
6: Nou, ik weet niet precies waar president Macron op duidde. Het kan zijn over een deelgebied van bepaalde intelligence kan het heel goed zijn. Maar de overal, en daar ben ik vrij zeker van, dat we dat vanuit de NAVO goed monitoren, is het overgrote deel van de intelligence, de vitale intelligence die Oekraïne nodig heeft om te kunnen overleven, komt van de Amerikanen.
4: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte.
9: And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other.
4: Mark Rutte joeg begin dit jaar de Europese politici tegen zich in het harnas, toen hij hen in het Europese parlement nogal direct van repliek diende. Helpt dat nou, deze manier van communiceren? We zijn het niet zo van hem gewend, laat ik het zo zeggen.
6: Dit was inderdaad het heetst van het debat. En het gaat om een discussie van, kan Europa nu voor zichzelf zorgen? Zijn we sterk genoeg voor onze eigen defensie? Ja, en daar is de secretaris-generaal, en ik ben het helemaal mee, het volledig duidelijk over, was het maar waar. En als je kijkt welke achterstanden we hebben op hele cruciale elementen in onze defensie ten opzichte van Amerika, ja, is het echt droom als wij denken dat we dat op korte termijn, middellange termijn kunnen gaan bereiken. Dus in het heetst van het debat zeg je dat, keep on dreaming. Betekent niet dat we het niet moeten nastreven. Want we vinden het ontzettend belangrijk dat Europa nu eindelijk serieus zaak maakt van zijn defensie. En dat zien we nu gebeuren. Maar dat is niet een kwestie van 1, 2, 3, 4, 5 jaar. We hebben het echt over tientallen jaren voordat we echt op grote stappen hebben gezet.
4: Ja, maar als je zo snel bezig bent met investeren, en dat doen we sinds die top van juni van vorig jaar in elk geval, waarom duurt het dan zo lang? Ik weet dat het maken van wapens duurt heel lang. Dat is gewoon een heel langdurig proces. Ook al is het wapen helemaal ontworpen en klaar. Maar toch.
6: We zitten nu in het traject van wederopbouw, waar we uitgaan dat we de komende jaren ons kunnen verdedigen. Maar dat is gebaseerd op een enorme groei in Europa. Maar het is ook gebaseerd dat Amerika betrokken blijft. Als je Amerika daaruit snijdt, dan kun je op vele hogere bedragen qua investeringen. Dan zit je niet op 3-5%, maar zit je op 8%.
4: Ja, en even als nu de Russen een aanval zouden doen op een van de Baltische staten, of een aanvalletje, klein dingetje, en we zeggen, bom, bom, dat is artikel 5.

wij moeten terugslaan. En de regering Trump zou zeggen, nou, daar hebben wij geen zin in. Doen jullie dat zelf maar in Europa. Kunnen wij dat? Artikel 5. Wij moeten terugslaan. En de regering Trump zou zeggen, nou, daar hebben wij geen zin in.

0: vormen van hulp.
1: Andere vormen, ja.
0: Bijvoorbeeld satellietbeelden. Ik noem maar wat om terug te komen.
1: Zijn erg nuttig.
2: Ja. Ja. U zegt dus eigenlijk, we hebben ons huiswerk in Europa nog niet goed genoeg gedaan.
1: Nou, we hebben het huiswerk gedaan, maar nu moet de actie komen. En dat is een jarenlange groei van investeringen in defensie. Daar zijn we aan het begin van. En de reden ook waarom het verhitte debat, waar je net een stukje van liet horen, zo verhit is, omdat we ook denken dat als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
0: Ja.
1: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
2: Ja. Ja. En zegt u dan dat Oekraïne momenteel Europa verdedigt en ons ook wel wat tijd geeft?
1: Nou, als je er heel sec naar kijkt, is het natuurlijk heel cru dat Oekraïne nu al jaren vecht en daarmee natuurlijk ook de opmars van de Russen tegenhoudt. Stel je voor, je hebt een vrede. En laten we er allemaal voor hopen. Waar Oekraïne goed uitkomt. Want dat is het uitgangspunt. Soeverein, zelfstandig. En zijn eigen coalitie, zijn eigen partnership mag kiezen. Dan heb je een Rusland met miljoenen soldaten. Maar, en een oorlogsindustrie. Die niet 1, 2, 3 terug kan worden gedraaid naar een normale economie. Dus dan blijf je een oorlogsindustrie die enorm veel militaire spullen blijft opmaken. Plus miljoenen soldaten. Die moeten reïntegreren of bezig worden gehouden. Ja, die kunnen ook worden bezig gehouden aan onze grenzen. Dus daar zit een enorm gevaar in. En zijn we daar klaar voor? Nogmaals, als Europa zelfstandig, nee.
2: Nee. Maar het cynische is dan dat wij natuurlijk een staakt het vuur of een vrede toejuichen voor Oekraïne. Maar dan krijgen wij last van de Russen met misschien de Chinezen op de achterbank. Wie houdt de Russen dan tegen?
1: Ja, dat is een hele cynische benadering. Maar goed, we zijn zo betrokken allemaal bij Oekraïne en het lot van de Oekraïners. En we leven zo mee met de bombardementen op de steden en de winters die ze er nou nooit doorkomen. Dat ik denk dat niemand in ieder geval vanuit de NAVO op die cynische manier kijkt. Toen we dat misschien sec gezien, zakelijk gezien waar is. Ja, het gevaar begint misschien voor Europa pas als de oorlog ten einde is in Oekraïne. Daarom is het zo belangrijk dat we nu zo investeren in de.
2: Ja, ik vraag het omdat Bernard en ik in voorbereiding op dit gesprek het er ook over hadden. Dat ja, jij, Bernard, maakt eigenlijk een vergelijking met de Koude Oorlogtijd. Dat Oekraïne een bepaalde rol aan het overnemen is.
0: Ja, toen in die tijd was Europa als het ware de buffer voor de Verenigde Staten tegen de Sovjet-Unie. En daar zijn ook enorme discussies over geweest. De raketcrisis, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal nare dingen gebeurd. Maar in afval, zo werd het gezien. En nu is het een beetje dat Oekraïne de buffer is voor Europa. Is dat een redelijke vergelijking?
1: Ja, als je er zakelijk naar kijkt, zou je dat kunnen zeggen. Alleen zo is het niet waar we naar kijken. Wij zijn vanuit de NAVO gezien, we willen Oekraïne zoveel mogelijk stutten, zodat ze stand kunnen houden tegen Rusland, zodat ze een goede vredesovergang kunnen sluiten. Dat is echt het grootste doel. Want we zien ook dat het moeilijk blijft om die steun groot te krijgen voor Oekraïne. En met het weg van de Amerikaanse steun moeten Europeanen meer doen. Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, heel trots op zijn dat Nederland zo daarop staat. Het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande. En de vraag is, hoeveel jaar kan je dat blijven doen met een klein groepje landen? Want misschien kunnen wij dat als rijke landen wel betalen, maar op een gegeven moment komt de frictie waarom Spanje, Duitsland, Spanje, Frankrijk en de anderen niet meedoen.
0: Nee. En dan heb je ook nog de materiële kant, daar hebben we het al over gehad. We zijn erg afhankelijk nog van Amerikaans materieel. Kijk naar de F-35.
1: Ja.
0: Overigens, even die vraag moet ik stellen, want iedereen stelt hem. Gaan de Amerikanen nou die zogenaamde kill switch omdraaien, zodat onze F-35's het niet meer doen?
1: Ja, nou ja, ik volg dat soort discussies ook. En ik hoor bijna dat China dezelfde mate van dreiging is als Amerika. Ja, dan ben ik verloren in de discussie. Ja. Nee, het is nog steeds onze grootste bondgenoot. We zijn al sinds de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk sinds de Koude Oorlog, volledig afhankelijk voor onze nationale veiligheid van de Amerikanen. Ja, als je daar gaat twijfelen, dan zit je in een hele andere wereld.
0: Ja, maar er zijn veel mensen die twijfelen. En dat komt ook door formuleringen, niet alleen van Trump, maar bijvoorbeeld ook van J.D. Vance. Als je hoort hoe die praat over Europa en vorig jaar op die veiligheidsconferentie in München ook openlijk flirten met de alternatieven voor Duitsland, ja, dan hou je toch je hart vast.
1: Ja,
0: dan is onze angst toch niet ten onrechte.
1: Ja, ik begrijp de twijfel, maar één ding, ik hou goede moed op dat we in Amerika een goede partner hebben en een belangrijke bondgenoot. En het tweede ook is dat we geen alternatief hebben. Als je kijkt naar de F-35, er is geen alternatief voorhandig die dat kan verplaatsen.
0: Nee, maar je zou kunnen zeggen, dan nemen we er één die ietsje minder goed is. De Fransen maken een prachtige Rafale, de Britten.

0: maken een goed toestel. Tornado, de Zweden maken een Saab. Het zijn uitstekende toestellen. Niks kan op tegen die F-35, maar misschien is het best voldoende.
1: Ja, om je mee te... Dan ga je dus, dan kom je in de tweede ja, tranche van de defensie landen.
0: Terug, maar het is wel beschikbaar en het is politiek misschien simpeler.
1: Ja, nou ja, die zijn sowieso beschikbaar, maar goed, dan kan je niet meer meten met landen die echt een dreiging vormen. En dan heb ik het over Rusland en op China op termijn.
2: Nee, maar gek genoeg zie je nu in Oekraïne iets voltrekken. Die willen wel dat Amerika erbij blijft, maar die twijfelen of Amerika dat wil. Even los van de discussie in Europa of wij autonoom en soeverein willen opereren. Ja. Oekraïne is zo'n defensieindustrie aan het optuigen. Dat is indrukwekkend. En die zijn de Sampte, Frans-Italiaanse luchtafweer, aan het testen nu of dat ook hetzelfde kan als de Patriots. Ja, ja, Oekraïne toont Europa dus in feite dat als je echt los wil komen van Amerika, zij willen het niet, maar als je het echt wil, dat je het kan benaderen.
1: Ja, er is natuurlijk ontzettend veel mogelijk in Europa. Alleen we zitten niet in een oorlogseconomie. Maar je ziet wel door de druk die er nu ontstaat, en met geld dat we hebben, dat heel veel dingen mogelijk zijn. Maar ja, de ontwikkelingen in Oekraïne zijn natuurlijk spectaculair. De technologische ontwikkelingen. Die hebben ook wel hulp gehad van trouwens weer Amerikaanse industrie daarvoor. Moet ik er weer bij zeggen. Dus het is niet helemaal autonoom gebeurd. Maar het is natuurlijk indrukwekkend. Wij proberen er vanuit de NAVO ook van te leren. We hebben een speciaal techcentrum in Polen, wat de lessons learned en de technische lessen oppakt van de Oekraïners. Dus we proberen te leren. Kunnen wij hetzelfde? Ja, ik denk het wel. En daar zijn we het begin van. We gaan de Ankara toppen in deze zomer. De thema van die top is defensieindustrie.
0: Ja, daar wou ik nog een vraag over stellen. Dat is het op één na grootste NAVO-land. Dat vergeten we wel eens. Ja. Turkije. Daar komt dan die top. U noemde al een belangrijk agendapunt. Wat voor rol ziet u eigenlijk voor Turkije in de ontwikkeling van de NAVO tegen de achtergrond van al deze hele ingewikkelde ontwikkelingen?
1: Ja, nou, u zegt dat Turkije is een van de grootste partners. Maar is er eigenlijk ook door alle ontwikkelingen heen een redelijk constructieve, betrouwbare partner geweest. Ik heb puur over het militaire nu, dus dat zien we niet veranderen. Ze spelen nog steeds een constructieve rol. Ze zijn overal waar ze moeten zijn. Ze zijn geïntegreerd in de militaire systemen. Dus ze zijn gewoon een hele belangrijke, stevige partner in de alliantie.
0: Ja, en ze hebben goede relaties met alle kanten, alle partijen, inclusief Rusland.
1: Ja, ze houden de lijnen open met velen.
0: En is dat iets waarvan u zegt dat is voor de NAVO ook van belang?
1: Nou, het is natuurlijk heel nuttig dat er meer lijnen zijn dan wij gewend zijn. En zijn ook heel nuttig. Dat is ook gebleken in de eerste jaren van de Oekraïne-oorlog, dat zij lijnen konden openhouden die wij weer niet hadden. Bedenken aan de graandeal bijvoorbeeld.
0: Precies. Oké. Okay. Nou, dank Jeffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, voor uw komst naar de studio. Dank ook Geert-Jan Haan. Dat was voor jou ietsje makkelijker. Maar het is altijd fijn om je erbij te hebben.
2: Omdat ik niet zo lang een titel heb als meneer van Leeuwen.
1: Zo is dat.
2: Ja, dat is het. Misschien later.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Rusland heeft voor het eerst in lange tijd meer gebied in Oekraïne verloren dan het heeft gewonnen. Dat meldt het Institute for the Study of War. Defensie-expert Patrick Bolder ziet dat het Oekraïne steeds beter afgaat.
7: Vorige week hadden we het al over dat het Oekraïne steeds beter in staat is om Rusland te treffen daar waar het zeer doet, aan het front. Kort achter het front, zeg maar in de zone, tot zo'n 100 kilometer erachter. En tot ver in het hartland van Rusland, tot zo'n 2000 kilometer zelfs op afstand vanaf Oekraïnse grens.
6: We praten erover met Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist voor NRC. Hallo Hubert.
8: Goedemiddag.
6: Hi. Als we eerst maar eens beginnen met de oorlog. Wat is er aan de hand met Rusland?
8: Een van de dingen die aan de hand is dat ze in Rusland onvoldoende manschappen kunnen mobiliseren, recruteren, contracteren voor de Russische krijgsmacht. En dat is een probleem dat niet van de ene op de andere dag opgelost zal zijn. Een van de andere dingen die er aan de hand was, maar ik kan me niet voorstellen dat nu op dit moment dat een enorme grote rol nog steeds speelt, is dat Rusland geen gebruik meer kon maken van Starlink, de satellietverbindingen van Musk.
6: Ja.
8: En daarmee dus ook communicatieproblemen in eigen huis kreeg. En het derde wat er aan de hand is, de Oekraïners hebben zich de afgelopen maanden gericht nadat ze die winter zijn doorgekomen. Een winter waarin Russische bombardementen hebben geprobeerd om, ja, je zou kunnen zeggen, de Oekraïners tot de koude dood kapot te bombarderen.
6: Ja.
8: Dat is allemaal niet gelukt, maar de Oekraïners zijn nu heel erg bezig ook aan het front met robots te werken. En die robots richten zich ook op Russische soldaten. Er is een nieuwe minister van Defensie in Oekraïne en die heeft eigenlijk vrij openlijk gezegd dat het vernietigen en uitschakelen van materieel op dit moment minder belangrijk is dan het uitschakelen van Russische soldaten. Omdat hij, in eigen land trouwens ook een mobilisatieprobleem heeft, heel goed begrijpt dat de Russische mobilisatieproblemen ten gunste zijn van, kunnen worden aangewend van Oekraïne. Dus je zou kunnen zeggen, Russische drone-eenheden in de lucht en op de grond inmiddels, via robots, zijn heel erg erop uit om Russische soldaten gewoon uit te schakelen,
6: ja,
8: te doden.
6: Ja.
8: En dat doen ze vrij meedogenloos en zonder al te veel bekommernis om de slachtoffers.
6: Ja, nee, je zult een robot niet snel op een geweten betrappen.
8: Nee. Dus
6: wat dat betreft is een handig wapen.
8: Ja.
6: En het werkt ook echt, hè? Dat is het meest opmerkelijke. De hele wereld kijkt dan naar.
8: Oekraïne is op dit moment waarschijnlijk een van de meest innovatieve landen in de defensiesector. En dat voelen ze ook. De Oekraïners hebben heel veel zelfvertrouwen ontleend de afgelopen maanden, afgelopen jaar, zou je kunnen zeggen, aan die enorme ontwikkeling van de Oekraïnse defensieindustrie, met name op het gebied van drones. En dat is ook de reden waarom Zelensky als een soort van handelsreiziger de wereld afreist. Ja. Om Oekraïnse spullen te verkopen. Dat doet hij om geld, maar dat doet hij natuurlijk ook om geopolitieke bondgenootschappen te kunnen creëren. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.
6: Ja, en de Golfstaten. En om te laten zien ook wat ze kunnen. Hè. Dat is natuurlijk wat. En het feit, dat vind ik dan ook wel opmerkelijk, dat je in zulke omstandigheden zoveel materieel hebt dat je het kunt verkopen en niet zelf nodig hebt. Ook dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. Psychologisch, politiek en materieel.
8: Ja, wat ik begrijp van mensen die ik ken in Oekraïne, is de stemming op dit moment echt aanzienlijk beter dan in hartje winter, toen ze continu in de kou zaten.
6: Ja, kun je zeggen dat Oekraïne het initiatief in deze oorlog heeft overgenomen?
8: Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar ze hebben in ieder geval weer wat greep op de situatie gekregen. En het idee, laten we niet vergeten, nog maar een paar maanden geleden pretendeerde Rusland dat het recht had op alle provincies, Luhansk, Donetsk, ja, Zaporizhzhia en Gerson. Ook datgene wat Rusland nog niet onder controle had. Die eisten ze gewoon op via Donald Trump. Nou, Oekraïne heeft, door dat kleine beetje initiatief naar zich toe te trekken, duidelijk gemaakt dat deze claim van het Kremlin gewoon niet kan worden gerealiseerd. En behalve dan als Trump Oekraïne nog een keer verraadt. Maar als alles blijft zoals het nu is, is dat oorlogsdoel van het Kremlin onhaalbaar.
6: Ja, maar dat is een magistrale winst dan. Want dat was inderdaad waar Trump Poetin bij steunde. Omdat die steeds zei, jongens, het is niet anders oplosbaar dan dat je die Donbass maar weggeeft. Dan kunnen we daar een lijn trekken op de kaart, klaar.
8: Ja, het ging nog verder. Hè. De Kremlin eiste ook die andere twee provincies helemaal op. Ja. Tot aan de Dnieper-rivier. En dat is denk ik nu wat moeilijker. Althans, de stemming in Oekraïne is in die zin veranderd, dat de ruimte die Zelensky heeft om concessies te doen aan het Kremlin de afgelopen maanden eerder kleiner dan groter is geworden.
6: Ja. Poetin roept altijd dat hij twee dingen heeft die Oekraïne niet heeft, en wij ook niet, namelijk tijd en mensen. Kun je stellen dat hij nog wel tijd heeft, maar eigenlijk niet meer de mensen?
8: Ja, dat is denk ik precies het probleem waar Kremlin op dit moment mee worstelt. Het aantal mensen dat beschikbaar is om de dood ingejaagd te worden aan het front in Oekraïne neemt af. Ja. De paradox is dat er in Rusland een werkloosheid is van amper 2%. Het aantal werklozen dat geregistreerd staat bij de UWV, om maar zo te zeggen, in Rusland is 0,5%. Er is totaal geen ruimte meer op de arbeidsmarkt om aan de onderkant, want daar gaat het meestal om bij het recruteren van soldaten, ongeschoolde arbeiders, om die nog te bewegen tot diensten aan het front. Want dat heeft meteen weer consequenties voor de oorlogsindustrie in eigen land. Dus het is heel gek eigenlijk dat de voorzitter, president van de Centrale Bank van Rusland, vorige week geklaagd heeft over de lage werkloosheid in Rusland.
6: Ja.
8: Dat is iets wat je niet vaak hoort.
6: Nee, maar het is een wet in de economie. Werkloosheid mag niet te laag worden.
8: Nee, want dan is er geen ruimte meer om te spelen. Dan is er ook geen mogelijkheid meer om lagere arbeid te verheffen. Want dan wordt de straat niet meer schoongemaakt. En dat is eigenlijk op dit moment in Rusland aan de hand. En dat verklaart ook waarom die pogingen van Rusland om te recruteren in Noord-Korea, waar laatst de minister van Defensie van Rusland op bezoek geweest is. Ja. Een beetje omgekeerde wereld.
6: Ze bouwen nu een brug, zag ik.
8: Ja.
6: Tussen Noord-Korea en Rusland. Ze zijn bijna klaar.
8: Ze zijn helemaal gericht op Noord-Korea, wat ze altijd een beetje op afstand hielden. Want dat was wel het laagste niveau waarmee je kon vereenzelvigen. Ook voor een Rus. En dat doen ze nu allemaal wel. En dat geeft toch wel aan hoe hoog de nood gestegen is als het gaat om mankracht.
6: Ja, maar er zijn meer landen waar soldaten vandaan worden gehaald.
8: Uit Afrika bijvoorbeeld. Ja. Maar het gerucht dat je slecht behandeld wordt in Rusland doet ook daar snel de ronde in Afrika. Dus de recruteringsmogelijkheden zijn gericht geworden.
6: Nee, en als je zulke lage werkloosheid dan vertelt dat ook iets over je industrie.
8: Die industrie is op dit moment heel onproductief aan het worden.
6: Ja, want als je te weinig mensen hebt en je haalt ook nog mensen weg uit die industrie, ja, dan heeft die industrie geen industriemiddelen meer.
8: Nee, of heeft geen prikkel meer om te innoveren. He, want die arbeid die blijft dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op een heel laag niveau staan. Het is een beetje wat Nederland meemaakte, maar dan zonder oorlog, in de jaren 50.
9: Ja.
8: Toen iedereen aan het werk was en er eigenlijk geen reden was om de industrie op een nieuwe leest te schoeien. Dat is in Rusland nu echt aan de hand. En het heeft ertoe geleid, bijvoorbeeld, dat als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie, Rusland de afgelopen 4 jaar de slag lijk gemist te hebben. En achterloopt niet alleen op China en de Verenigde Staten, nee, maar ook op Europa.
9: En dat
8: nou, dan doe je het verdomd beroerd.
9: Ja, en dat is opmerkelijk, want ze waren op ICT-gebied altijd liepen erg vooraan.
8: Heel, heel sterk. Ja. Maar in een oorlogseconomie die planmatig wordt aangestuurd, zijn de stimulansen om in deze nieuwe sectoren van de economie te investeren natuurlijk heel gering.
9: Ja.
8: Los nog even van het feit dat de rente, hoewel veel lager dan vorig jaar, nog altijd 14,5% is. Hè. Dus reken maar uit, je moet in 7 jaar moet je een investering geheel hebben terugverdiend, plus nog wat.
9: Ja. Er was van alles te doen over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Volgens Rusland is dat op 9
8: mei.
9: Mei, omdat vanwege tijdsverschil. De capitulatie was in Duitsland, of in Europa in ieder geval, op 8 mei. Maar goed, er zat tijdsverschil. Zelensky die bood al op 6 mei een soort van staakt het vuur aan ter gelegenheid van al deze feestelijkheden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Wat was hier aan de hand?
8: Ten eerste, de 9 mei is niet een herdenking. Hè, Rusland, het is vooral een feest om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren.
9: Wat bij ons 5 mei is.
8: Ja. Wat 5 mei bij ons is, ja. Ja. En 8 mei is in Oekraïne inmiddels de herdenkingsdag. En dan herdenken ze alle slachtoffers van het totalitarisme.
9: Ja.
8: Dus niet alleen Hitler-Duitsland, maar ook van Stalin-Rusland. Wat ik van begrepen heb, is dat het Kremlin heeft via Trump gezegd, wij willen een staakt het vuur op 8 en 9 mei afkondigen. Eenzijdig. En als de Oekraïners die verstoren, dan zullen wij het hele historische centrum van Kiev plat bombarderen. Een stevige vorm van chantage. Ja. Oekraïne heeft vervolgens, die was daar niet van op de hoogte. Ik heb begrepen dat Trump dat bericht niet heeft doorgestuurd naar Kiev.
9: Ja.
8: Er is ook geen gesprek geweest tussen Kiev en Moskou over de randvoorwaarden, over de modaliteiten van dit eenzijdige bestand van de kant van Rusland. Toen heeft Oekraïne zelf een bestand afgekondigd vanaf 6 mei. Dat is ook natuurlijk een beetje een spel.
9: Ja.
8: Zelensky die zegt, wij beginnen met dat bestand eenzijdig op 6 mei. En ervan uitgaande, althans hij kon vermoeden dat Rusland dat niet zou erkennen en gewoon de aanvallen zelfs zou opvoeren. En dat is ook gebeurd gisteren.
9: Ja.
8: De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste geweest sinds maanden.
9: Ja.
8: Met het grootste aantal dodelijke slachtoffers sinds lange tijd. Waarmee Zelensky, dat is natuurlijk onderdeel van, je zou kunnen zeggen, de propaganda, heeft aangetoond dat Poetin eigenlijk alleen bereid is tot een staakt het vuur als het hem uitkomt om zijn feestje op het Rode Plein in Moskou niet te laten verstoren. Want dat feestje is voor Rusland ongelooflijk belangrijk.
9: Ja, het was nu wel een feestje zonder parade.
8: Nou, die ganzenmars die zal wel geparadeerd worden.
9: Ja.
8: Hè? Die soldaten die hun benen zo ongeveer boven hun oksels weten op te trekken. Er komen ook nog wel wat buitenlandse gasten. Maar een van de grote vragen is, gaan ook Vučić, de premier van Servië, en Vico, de premier van Slowakije, ook naar Moskou voor de parade? Dat is aangekondigd. Vandaag, net een uur geleden, heeft het Kremlin gezegd dat ze zullen komen. Maar ik hoor uit Bratislava geruchten dat Fico toch maar ervan afziet, al was het maar omdat hij een enorme omweg moet vliegen om er überhaupt te komen. Hij kan niet rechtstreeks vliegen, hoewel het vlakbij is.
9: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist van NRC.
10: Even ultra pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda is talking now about an economic downturn. That's because the president himself is admitting problems. Izvestia examines why the economic forecasts of the Ministry for Economic Development and the Central Bank differ from reality by 2.5 times.
9: Ja, hier kijk jij ook vast naar, hè? Dat is Steve Rosenberg.
8: sorry, daar met louter bewondering.
9: Ik ook. Ik mis niets van hem. En in dit fragment las hij, wat hij vaak doet, de Russische krant voor. En hij wees erop dat ook in de pro-regeringskranten signalen staan dat het slecht gaat met de economie.
8: Ja, er zijn al een paar extra sessies geweest van president Poetin met de financieel-economische driehoek, om het op zijn Nederlands te zeggen. Ministers van Financiën, Economische Zaken, et cetera. En ook de president van de Centrale Bank. En die sessies nemen in tempo toe. En zelfs heeft Poetin laatst erkend, Steve Rosenberg zei het ook, dat er sprake is van een recessie in de Russische economie. En hij eist uiteraard dat onmiddellijk maatregelen genomen worden om die recessie teniet te doen. Maar dat lukt maar niet, want dat zei hij een paar maanden geleden ook al. En de verwachting is dat deze recessie lang zal doorgaan. De recessie is gewoon economische krimp. Niet overdrijven, het gaat om een economische krimp van -1%. Maar goed, ze hebben lange tijd dankzij de oorlogsindustrie groei kunnen afgeven.
9: En de hoge olieprijs heeft ook geholpen.
8: Ja, die heeft wel geholpen. Maar dat is toch wel gek. In april zijn de inkomsten uit de export van olie met 40% toegenomen, inderdaad. Ja. Ten opzichte van februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten tegen Iran nog niet begonnen was. Dus dat is een indicatie dat Poetin de lachende derde is van deze oorlog in het Midden-Oosten. Anderzijds, de toename van 40% in april is nog altijd veel minder, een kwart minder, dan wat in april vorig jaar werd verdiend aan de olie-export. Dus de olieprijs is verdubbeld. Maar dat wil niet zeggen dat Rusland ook twee keer zoveel uit de olie-export haalt voor het eigen oorlogsbudget.
9: Nee, je hoort ook verhalen dat een soort bankrun is, dat mensen allemaal naar pinmachines rollen.
8: Ja, daar zijn cijfers voor. Gisteren is het grootste aantal cash-opnames ongeveer uit de geschiedenis van het Russische bankwezen genoteerd. Maar daar ben ik een beetje sceptischer over. Het is zeker waar dat de Russische banken in problemen verkeren. 13% van de leningen die Russische banken hebben uitstaan is op dit moment problematisch. Ik heb me ooit laten vertellen, 10% is een beetje wat een bank aan kan.
9: Ja.
8: Als het meer dan 10% is, dan wordt het echt knijp. Maar ik ben toch een beetje sceptisch over deze bankrun. Ik zou het geen bankrun willen noemen. Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met die feestdag van aanstaande zaterdag. De Russische autoriteiten hebben aangekondigd, zeker in Moskou, dat het internet eruit zal liggen. En dat zelfs ook het telefoonverkeer en het sms-verkeer ernstig belemmerd zal worden om te voorkomen dat Oekraïense drones, die vaak op, grappig genoeg, Russische chipkaarten vliegen,
9: ja,
8: met andere woorden, het materiaal, de gegevens gebruiken van de Russische providers, zoals MTS, ja, of wat dan ook, Beeline. Ik denk eigenlijk dat deze cash-opnamen ook het gevolg zijn van het feit dat mensen denken, ja, dan moeten we maar gewoon contant geld in huis hebben. Want 9 mei is natuurlijk wel de dag dat je drinkt en eet, soms tot je ermee neervalt. En daar heb je geld voor nodig.
9: Ja, zo is het. En dat kun je cash afrekenen. Chaos ligt op de loer, als je niet uitkijkt met dit soort dingen. Heeft Poetin de middelen om dat te beheren?
8: Ja, de geheime diensten en alle andere gewapende machten in Rusland, en dat zijn er heel veel, hè. Die zijn heel machtig. En het zijn ook heel veel mensen, dat wordt wel eens vergeten, maar 1 op de 20, 4-5% van de Russische beroepsbevolking werkt in een gewapend orgaan. Dus voor de krijgsmacht, dat zijn de meesten, maar ook voor de geheime dienst, FSB, voor de binnenlandse strijdkrachten, voor de nationale garde, 1 op de 20 is in dienst en heeft een uniform thuis hangen.
9: Ja.
8: Dat is ongelooflijk veel. Dat is aanzienlijk meer dan er mensen in de Russische olieindustrie werken. Dat betekent dus dat, denk ik, het repressieve apparaat eigenlijk nog geen veer hoeft te laten. Behalve als binnen het repressieve apparaat er onvrede ontstaat over de lijn en de koers van Poetin. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee. Ik verwacht eerder een toename van de repressie dan oproer.
9: Ja, we laten je nooit gaan zonder die bekende vraag te stellen. Hoe lang nog en hoe zijn de kansen?
8: Poetin?
9: Ja. Nee, voor Poetin of voor Zelensky.
8: Zelensky heeft op dit moment, denk ik, de kaarten, ja, om Trump te parafraseren.
9: Ja.
8: Maar Poetin, die gaat horizontaal het Kremlin uit. En ik denk dat hij eerder aan een hartkwaaltje sterft dan aan een opstand.
9: Dankjewel, Hubert Smeets, medeoprichter van Raam op Rusland en columnist voor NRC.
11: Postma in Amerika.
9: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, veel speculatie in Washington over de vraag: wie gaat Donald Trump opvolgen? Marco Rubio lijkt goede zaken te doen.
12: Ja, en dit speelt al een tijdje. Normaal gesproken is de vicepresident natuurlijk de gedoodverfde opvolger. Maar J.D. Vance lijkt vaak wel wat weggeschoven te worden. Terwijl Rubio's juist steeds in beeld is. En deze week gaf Rubio zelfs een persbriefing vanuit het Witte Huis. Heel ongebruikelijk voor een minister van Buitenlandse Zaken. Hij viel in voor Caroline Leavitt, de normale woordvoerder. En het is het idee eigenlijk dat tijdens haar zwangerschapsverlof de verschillende mensen dan de pers gaan brieven. Maar Rubio was dus de eerste. En het viel wel op ook hoe hij dat deed, het gemak waarmee dat ging. Hij zoekt veel minder de confrontatie op, is eigenlijk wat speelser, wat vriendelijker ook, een beetje charme gooide hij erin. En dat werkte ook wel bij de aanwezige media. Die werden wel een beetje door hem ingepakt zo af en toe. Hij werd ook dit weekend nog een keer gefilmd achter de draaitafels bij een trouwerij. En toen kreeg hij tijdens die briefing over Iran, een heel serieus onderwerp natuurlijk, toen kreeg hij de vraag: wat is uw DJ-artiestennaam?
13: Many people want to know, what is your DJ name?
14: My DJ name?
13: Your DJ name.
14: You're not ready for my DJ name.
13: And then on the war.
12: Ja, en ook gelijk door, hoorde je. Nog even over de oorlog. Deze past eigenlijk in het rijtje gekke oorlogsupdates. Trump naast de Pasa's hadden we al. Trump naast de DoorDash-bezorger. Toen ging het over Iran. Nu dus DJ Rubio. Maar het werd natuurlijk meteen gezien als een soort presidential try-out dit. Even proberen en misschien wel een test ook richting Trump om te laten zien dat hij dit kan. Zeker ook omdat Rubio zichzelf heeft neergezet echt als een internationale diplomaat die het eigenlijk heel goed doet. En je merkt de laatste tijd, hij stijgt in aanzien bij Trump en ook bij Amerikanen, voor nu dan in ieder geval.
9: Ja, het is natuurlijk ook een man met de enige man met echte ervaring, omdat hij zo lang senator is geweest. Hè? Dus hij kent de politiek van binnenuit ietsje beter.
12: Ja, precies.
9: Ja. Hey, J.D. Vance was intussen in Iowa aan het campagne voeren. Hoe ging dat?
12: Ja, Vance die helpt daar een lokale republikein. En het beeld dat ontstaat is dat Vance meer last heeft van de negatieve kanten van het Trump-beleid dan Rubio. Hij staat lager in de peilingen en hij moet eigenlijk een beetje het vieze werk doen op dit moment. Hij moet die hoge benzineprijzen en Trumps keuze om Iran aan te vallen verkopen aan de achterban. En ja, die oorlog is natuurlijk helemaal niet populair. Vance deed dat overigens ook best goed. Maar het beeld was eigenlijk deze week: Vance is ergens ver weg, weggestopt, terwijl Rubio dus in de spotlight staat.
9: Ja. Na die briefing van Rubio nam de speculatie over zijn kandidatuur alleen maar toe dus.
12: Ja, dat kwam ook door hemzelf hoor. Hij voedt dat echt. Hij kreeg tijdens de briefing de vraag van een verslaggever: wat is uw hoop voor Amerika? Nou, dat is al een presidentiële vraag. Hè. Je voelt hem al als die gesteld wordt. En Rubio had natuurlijk helemaal zijn antwoord klaar, ratelde dat af. En daarna verscheen er op het social media account van minister Rubio, dus niet zijn persoonlijke, een flitsend filmpje met dat moment en echt opzwepende muziek erachter.
15: I gotta ask you, what is your hope for America? At a time such as this.
16: My hope for America? My hope for America is what it's always been. I think it's the hope I hope we all share. We want it to continue to be the place where anyone from anywhere can achieve anything. Where you're not limited by the circumstances of your birth, by the color of your skin, by your ethnicity, but frankly, it's a place where you are able to overcome challenges and achieve your full potential.
12: Ja, dit gaat nog een half minuutje erdoor, Bernard, met die muziek steeds euforischer. Ja, dit klinkt natuurlijk als een campagnespotje van de presidentskandidaat, heel duidelijk. Maar daar moet hij natuurlijk ook heel voorzichtig mee zijn. Dus zie je er beelden bij van Donald Trump. Je ziet veel Amerikaanse vlaggen, je ziet straaljagers, natuurlijk Rubio ook zelf. Maar niet te veel Rubio, ook genoeg Trump in beeld. En het eindigt dan met het logo van Buitenlandse Zaken. En niet met het logo van een kandidaat, maar Marco Rubio. Heel duidelijk, he approves this message, Bernard. En ook wel opvallend, het filmpje van het antwoord werd ook gedeeld door het Witte Huis-account. Dus nou, wat zegt dat?
9: Heel veel. Hij mag vandaag naar de pauze, hè, Rubio.
12: Ja, precies. En dat is ook alweer opvallend, want Vance die mag niet. En ja, dat komt natuurlijk omdat J.D. Vance was heel kritisch naar de paus. Zei eigenlijk, nou, die man snapt zijn eigen geloof niet. Dat is best lef hebben om dat te zeggen tegen Gods plaatsvervanger op aarde als je zelf nog niet zo superlang katholiek bent. Trump die deed een beetje hetzelfde. Die was ook heel kritisch richting de paus. Dus nu mag Rubio dat vandaag gladstrijken. Best een lastig clubje, denk ik. Want ik zag net de foto's van de start van die bijeenkomst. Rubio kijkt daar heel stuurs. Hij is zelf katholiek trouwens. Hij moet zijn best doen voor de paus dus. Maar ook voor zijn andere geestelijk leider, Donald Trump. Dus tijd voor een schietgebedje voor hem, denk ik.
9: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roele. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten. Waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het 3e seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat aan het werk bij Tata Steel. En de zoveelste Nederlandse CEO wordt vervangen door een buitenlandse CEO, nu bij Ahold Delhaize. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. En dat zijn Lissy Dorenwaard, onder andere commissaris bij Esso Nederland. En Stefan Pij van de Governance Academy. Welkom, leden van het panel.
8: Dank je.
7: Ja, dank je. En ik kijk met extra verwachting naar jou, Lizzie, want jij hebt groot nieuws.
9: Niet groot nieuws. Yo, ik lees in de krant